0: De glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leie in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leie. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingene. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingene krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit Regio Nieuws.
1: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
2: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
3: Radio Oost-West.
4: De nacht van Oost-West.

0: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals Relatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. Radio de weersverwachting. Meer en meer, toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leie in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leie. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingene. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingene krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oostwest, meer bericht. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
0: De nacht van Oost-West. Radio Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 5:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat 1 op 4 alles medicijnen zoals helatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfers met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. Radio de weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
0: De nacht van Oost-West.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Op 1 juni 1969 wordt Eddy Merckx voor de eerste keer betrapt op doping. Dat was in de roze leiderstrui tijdens de Ronde van Italië, die hij het jaar daarvoor de eerste keer had gewonnen. Een nieuwe controle, een dag later, vertoonde geen sporen meer van doping. Toch werd hij een maand geschorst. Onder politieke druk van de ministers van Mechelen en Harmel werd de straf verminderd tot 1 week. Uiteindelijk werd de schorsing helemaal ingetrokken omdat Merckx zou kunnen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Daar nam hij weer wraak en won hij de Tour voor de eerste keer in 1969. Hij won de Giro uiteindelijk na zijn doping nog 4 keer, 5 keer dus in totaal. In ons land werd de veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht op 1 juni 1975. Dat was alleen in auto's vanaf het bouwjaar 1971 die met gordels waren uitgerust. De gordelplicht achteraan in de auto volgde 16 jaar later op 1 april 1991. In 2021 is Paula Semer overleden, vandaag 5 jaar geleden. Paula Semer was een van de eerste 3 radio- en tv-presentatrices van de openbare omroep. Jarenlang presenteerde ze de programma's Vrouwenspiegel en Penelope. In haar programma's doorbrak ze vaak taboes met de nodige commotie van de kijkers. Zo kwam in 1964 voor het eerst een geboorte op televisie. Voorts ging ze gesprekken over de vrouw en seksualiteit niet uit de weg. Ze haalde ook borstkanker uit de taboesfeer. Paula Semer werd 96, ze koos voor euthanasie. 1 juni is de sterfdag van zanger Joe Harris in 2003. Hij werd gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Uit de autopsie bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand. Drink rode wijn, zilverdropjes en eerst zien en daarna geloven zijn evergreens van hem. Joe Harris werd 59. Vandaag in 2013 overlijdt kleinkunstzanger Mil Kools. Boer Bavo, De Troubadours en De Soldaat waren 3 van zijn bekendste liedjes. In 1983 is prins Karel overleden. Hij was graaf van Vlaanderen en regent, zeg maar vervangkoning na koning Leopold III en voor koning Boudewijn. Hij wordt ook wel de redder van onze monarchie genoemd, omdat Boudewijn nog te jong was om koning te worden nadat zijn vader Leopold III aftrad wegens de koningskwestie. In de regeerperiode van 6 jaar met regent prins Karel kregen vrouwen in 1948 het recht om te gaan stemmen bij verkiezingen en de sociale zekerheid werd in ons land gelanceerd. Prins Karel stierf vandaag in 1983. Dat was in hetzelfde jaar als zijn broer koning Leopold III 3 maanden later. In 2008 is de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent overleden aan kanker. Hij ontwierp de doorkijkblouse en een smoking voor vrouwen in een tijd dat dergelijke dingen zeer vernieuwend waren. Hij was enkele jaren leidinggevende bij het modehuis Dior en later ook van zijn eigen modehuis. In 2001 overlijdt in Zuid-Afrika Nkosi Johnson, vandaag 15 jaar geleden. De jongen van 12 was de jongste overleden AIDS-patiënt. Hij werd met AIDS geboren. Nkosi was samen met zijn pleegmoeder het symbool van wat AIDS kan doen met de mens. Voor zijn inzet in de strijd tegen AIDS kreeg Johnson postuum de Internationale Kindervredesprijs. Morgen is het 130 jaar geleden in 1896 dat de uitvinder van de radio, Marconi, het patent ontvangt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De nacht van Oost-West. Ja.

0: Goedemorgen, het is 6 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. Vandalen hebben het gemeentehuis van Dentergem geviseerd. Enkele ramen zijn beschadigd en ook de glazen deur is ingeslagen. Burgemeester Koenraad de Grote hoopt alvast getuigen te vinden. Het was een medewerker van de gemeente die de schade zaterdagochtend opmerkte. Het glas van de deur en de ramen waren ingeslagen. Tussen 3 en 4 uur 's nachts zou er lawaai gehoord zijn aan het gemeentehuis. En er hangt ook een camera. Men doet nu een oproep naar de inwoners om eventueel verdacht gedrag te melden. Het Meersenlandschap in Neerhoek langs de Leie in Zulte wordt hersteld. Begin juni start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. De werken omvatten onder meer het opnieuw openleggen van een oude gedempte meander van de Leie. Daarnaast worden bestaande depressies verdiept, nieuwe laantjes aangelegd, afsluitingen geplaatst en bomen en struiken aangeplant. De Tolpoortstraat aan de kant van het station van Deinze gaat opnieuw open voor alle verkeer. Aansluitend starten er werken in de Gentstraat. Die werken zullen ongeveer 3 weken duren. Tijdens deze periode blijft de Gentstraat in beide richtingen toegankelijk. Het verkeer wordt geregeld via de afslagstroken en de middenberm. Hierdoor kan het verkeer komende van de Gentstraat niet afslaan richting de Tolpoortstraat. Vanaf 1 september organiseert Ferm Kinderopvang de buitenschoolse opvang voor alle kinderen in Wingenen. Op vandaag doen nog verschillende partners dat. Het gaat om een gevolg van het nieuwe BOA-decreet. Wingenen krijgt dankzij dat nieuwe decreet, overigens net als alle andere Vlaamse steden en gemeenten, een regierol toebedeeld en dient zelf de Vlaamse opvangsubsidies te verdelen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
4: De nacht van Oost-West.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals gelatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfers met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. Radio de weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
2: Radio Oost-West. De wakkere weg.

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
2: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
3: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
4: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Uit het onderzoek Stem van Vlaanderen bij 1000 studenten van VTM blijkt dat een kwart, 1 op 4, alles medicijnen zoals Helatine heeft gebruikt om beter te kunnen studeren. Bij scholieren in het middelbaar onderwijs ligt dat cijfer met 1 op 3 zelfs nog hoger. Dat meldt dus duidelijk dat onderzoek. En ja, dat strekt niet tot aanbeveling en zorgt voor enige ongerustheid. De afgelopen dagen zijn er in Kokzijde 80 dode haaien aangespoeld. De eerste exemplaren werden donderdag gezien, waarna er dagelijks nieuwe opdoken. Onderzoekers vermoeden dat de dieren als bijvangst in visnetten belanden en vervolgens dood overboord werden gegooid. Enkele haaien worden onderzocht om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Het Rode Kruis heeft tijdens de 20 kilometer van Brussel meer dan 400 lopers moeten verzorgen. 16 deelnemers werden overgebracht naar het ziekenhuis. De meeste kampten met klachten door de warmte. Om oververhitting tegen te gaan, zette het Rode Kruis dit jaar voor het eerst ijsbaden in. De nodige sport-agent heeft zich verzekerd van het laatste Europese voetbalticket door Racing Genk te verslaan na strafschoppen. Nadat de reguliere speeltijd op 0-0 eindigde, opende Genk de score in de verlengingen. Gent sleepte na de slotfase alsnog een gelijkmaker in de wacht en trok in de penaltyreeks aan het langste eind met 5-4. Slechts 15% van de Belgen zou een meisje aanraden om te gaan voetballen, tegenover 60% voor jongens. Dat blijkt uit een enquête van ING. Red Flame, Janice Kaiman, nuanceert dat de populariteit van het nationale vrouwenteam wel in de lift zit. Radio Slechtmeerbericht. De weersverwachting. Meer en meer, toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
1: De wakkere wekker.
2: Goedemorgen.
3: Ook goedemorgen.

0: Hoevenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
1: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
2: Neem contact met Radio Oost-West
3: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radiooostwest.be.
3: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.
4: Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemorgen, het is 8 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest weerbericht. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
1: Goedemorgen.

0: veel mooie muziek.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
2: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
3: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
4: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
5: Radio Oost-West.
4: En zorg dat je gehoord wordt.
6: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be.
1: Gewoon gezellig, Radio Oost-West.
2: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
1: Radio Oost-West weerbericht.
4: De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.

0: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
1: Radio Oost-West.
0: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20. Dit is Radio Oost-West.

0: soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedemorgen, het is 9 uur. Radio Antwerp.
2: In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niets de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nico Sardan op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Geran 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Agent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. Radio We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.

0: Van Aalter
1: tot Waregem.
0: Voor jouw regio.
1: Radio Oost-West.
0: Oost-Westland.
1: Informatie op de juiste maat.
2: Radio Oost-West, kom op gezien.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie, vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
1: Neem contact met Radio Oost-West op.
2: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radiooostwest.be. Radio Oost-West.
2: Oost-Westland.

0: Last van nek, schouder of rugpijn na een dag bureauwerk? Met de actieve Spinalis-stoel verbetert of zelfs verdwijnt die pijn, dankzij de dynamische zitting. Lifwell is sinds 2006 de exclusieve invoerder voor de Benelux. Ontdek het nu op lifwell.be of spinalis.be.
1: Goedemorgen, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regionieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit Regio Nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, meer bericht. De weersverwachting. Meer en meer toch wat wolken in de namiddag. Kans op een bui dan. Maar eerst nog wat zon. Maxima 24 graden. De dagen hierna verloopt het weer wisselvalliger met buien en dalende temperaturen tot 20 graden.
5: Van Aalter
6: tot Waregem.
5: Voor jouw regio.
6: Radio Oost-West.
5: Oost-Westland.
6: Een blik op jouw regio.

0: Droom jij van een stralende gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
3: Radio Oost-West.
4: De gezelligste in de regio.

De mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Op 1 juni 1969 wordt Eddy Merckx voor de eerste keer betrapt op doping. Dat was in de roze leiderstrui tijdens de ronde van

0: Italië, die hij het jaar daarvoor de eerste keer had gewonnen. Een nieuwe controle een dag later vertoonde geen sporen meer van doping. Toch werd hij een maand geschorst. Onder politieke druk van de ministers van Mechelen en Harmel werd de straf verminderd tot 1 week. Uiteindelijk werd de schorsing helemaal ingetrokken omdat Merckx zou kunnen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Daar nam hij weer wraak en won hij de Tour voor de eerste keer in 1969. Hij won de Giro uiteindelijk na zijn doping nog 4 keer, 5 keer dus in totaal. In ons land werd de veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht op 1 juni 1975. Dat was alleen in auto's vanaf het bouwjaar 1971 die met gordels waren uitgerust. De gordelplicht achteraan in de auto volgde 16 jaar later op 1 april 1991. In 2021 is Paula Semer overleden, vandaag 5 jaar geleden. Paula Semer was een van de eerste 3 radio- en tv-presentatrices van de openbare omroep. Jarenlang presenteerde ze de programma's Vrouwenspiegel en Penelope. In haar programma's doorbrak ze vaak taboes met de nodige commotie van de kijkers. Zo kwam in 1964 voor het eerst een geboorte op televisie. Voorts ging ze gesprekken over de vrouw en seksualiteit niet uit de weg. Ze haalde ook borstkanker uit de taboesfeer. Paula Semer werd 96, ze koos voor euthanasie. 1 juni is de sterfdag van zanger Joe Harris in 2003. Hij werd gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Uit de autopsie bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand. Drink rode wijn, zilverdropjes en eerst zien en daarna geloven zijn evergreens van hem. Joe Harris werd 59. Vandaag in 2013 overlijdt kleinkunstzanger Miel Kools. Boer Bavo, De Troubadours en De Soldaat waren 3 van zijn bekendste liedjes. In 1983 is prins Karel overleden. Hij was graaf van Vlaanderen en regent, zeg maar vervangkoning na koning Leopold III en voor koning Boudewijn. Hij wordt ook wel de redder van onze monarchie genoemd, omdat Boudewijn nog te jong was om koning te worden nadat zijn vader Leopold III aftrad wegens de koningskwestie. In de regeerperiode van 6 jaar met regent prins Karel kregen vrouwen in 1948 het recht om te gaan stemmen bij verkiezingen en de sociale zekerheid werd in ons land gelanceerd. Prins Karel stierf vandaag in 1983. Dat was in hetzelfde jaar als zijn broer koning Leopold III 3 maanden later. In 2008 is de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent overleden aan kanker. Hij ontwierp de doorkijkblouse en een smoking voor vrouwen in een tijd dat dergelijke dingen zeer vernieuwend waren. Hij was enkele jaren leidinggevende bij het modehuis Dior en later ook van zijn eigen modehuis. In 2001 overlijdt in Zuid-Afrika Nkosi Johnson, vandaag 15 jaar geleden. De jongen van 12 was de jongste overleden AIDS-patiënt. Hij werd met AIDS geboren. Nkosi was samen met zijn pleegmoeder het symbool van wat AIDS kan doen met de mens. Voor zijn inzet in de strijd tegen AIDS kreeg Johnson postuum de Internationale Kindervredesprijs. Morgen is het 130 jaar geleden in 1896 dat de uitvinder van de radio, Marconi, het patent ontvangt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Oost-Westland. Radio Oost-West.
2: Je zegt, zou jij...

0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Adverteer nu op Radio Oostwest en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.
3: Radio Oostwest.
2: Jouw regionale radio.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedemorgen, het is 11 uur. Radio Antwerp.
3: Nieuws. In Antwerpen heeft de politie een crimineel netwerk ontmanteld dat handelde in goud en juwelen. 5 Georgische handelaars zijn opgepakt omdat ze gestolen sieraden opkochten en omsmolten voor de verkoop. De juwelen waren grotendeels afkomstig van woninginbraken in Frankrijk, waar de politie inmiddels 5 leden van een rondtrekkende familie heeft gearresteerd. Het parket onthoudt zich momenteel van elke commentaar. Op verzoek van Frankrijk komt de VN-veiligheidsraad straks bijeen nadat het Israëlse leger de historische kruisvaardersbrug Beaufort in Libanon heeft ingenomen. Dat melden diplomatieke bronnen aan AFP. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot, verklaart op de Franse zender BFM TV dat Frankrijk het recht op zelfverdediging van Israël tegen aanvallen van Hezbollah erkent, maar dat volgens hem niets de uitbreiding van de militaire operaties en de diepere bezetting van Libanees grondgebied kan rechtvaardigen. En de drone die tijdens de nacht van 28 op 29 mei een appartementsgebouw in Roemenië heeft geraakt, was onmiskenbaar van Russische makelij, meldt Roemeense president Nico Sardan op X. Volgens hem blijkt uit het onderzoek dat het om een Geran 2, een drone van Russische makelij, gaat. Het is de ondubbelzinnige conclusie van het technische rapport van Roemeense experten. Hij deelt ook foto's uit het onderzoek. Agent heeft het laatste Europese ticket binnengesleept na een zege tegen Racing Genk. Na een scoreloze reguliere speeltijd kwam Genk in de verlenging op voorsprong, maar Gent maakte in de slotfase gelijk. De ploeg van trainer Rick de Mil won de beslissende penaltyreeks met 5-4 en stroomt in de tweede voorronde van de Conference League in. Radio We beginnen met veel zon, later toch wat wolken met kans op een bui, maxima 24 graden. De dagen daarna verloopt het weer wisselvallig met buien en lagere temperaturen rond 20 graden.
1: Welkom Radio
4: Oostwest. Bij Radio Oostwest. Heb jij een vraag voor ons?
1: Mail info@radiooostwest.be. Radio Oostwest. Lokaal en muzikaal.
4: Op elk moment.
1: Oost-Westland.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Sales Hub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij Sales Hub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
4: via 0468 177720.
3: 0468 177720.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig.

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedemiddag, het is 12 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oost-West, meer bericht. We zijn zonnig begonnen, maar gaandeweg meer stapelwolken met lokaal kans op een bui en 24 graden. Morgen verloopt wisselvallig met kans op onweer en dalende temperaturen rond 20 graden. De dagen daarna schuiven er meer en meer regenzones over ons land. Het blijft dus wisselvallig voorlopig.

Bye.

tu es pour moi.

net gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.

0: namiddag. Radio Oost West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oostwest, meer bericht. We zijn zonnig begonnen, maar gaandeweg meer stapelwolken met lokaal kans op een bui en 24 graden. Morgen verloopt wisselvallig met kans op onweer en dalende temperaturen rond 20 graden. De dagen daarna schuiven er meer en meer regenzones over ons land. Het blijft dus wisselvallig voorlopig.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
2: Mail nu info@radiooostwest.be.

0: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com. Van Meteo.
1: Goedemiddag. Het is 1 uur. Radio Oost-West.
2: De politie intensiveert deze week de controles op fietsers, motorrijders en gebruikers van elektrische steps. Nu het zomerseizoen begint, nemen de verplaatsingen met deze voertuigen sterk toe. De actie maakt deel uit van een gecoördineerde Europese controleweek. De Vlaamse regering voert strengere regels in voor de verhuur via platformen zoals Airbnb. De maatregel moet de concurrentie met traditionele hotels en B&B's rechttrekken en de druk op de reguliere woonmarkt verlichten. Verhuurders worden onder meer verplicht om een extra verzekering af te sluiten voor schade die gasten toebrengen. Sinds vandaag gelden er striktere voorwaarden voor studenten van buiten de Europese Unie die in ons land willen studeren. Minister van Asiel en Migratie Anneleen van Boshuit nam deze beslissing om misbruik van de procedure te voorkomen. Vorig jaar dienden nog bijna 14.000 niet-Europese studenten een visumaanvraag in. Grootbank BNP Paribas wil de komende 3 jaar 1.000 banen invullen met artificiële intelligentie. Volgens de toekomstplannen gaat het met name om functies binnen de klantenservice. Er zouden door deze digitaliseringsgolf geen naakte ontslagen vallen. De banen verdwijnen wel via natuurlijk verloop. In Italië is een 20-jarige speleoloog succesvol gered nadat hij 12 uur lang vast zat in een grot. Een man kwam vast te zitten toen zijn voet onder een zwaar rotsblok belandde. Dankzij de inzet van tientallen reddingswerkers kon hij worden bevrijd en naar het ziekenhuis gebracht worden. Hollywood staat stil bij de geboortedag van Marilyn Monroe, die vandaag 100 jaar zou zijn geworden. De iconische filmster werd wereldberoemd met haar blonde krulletjes en de legendarische scène met de opwaaiende witte jurk. Monroe overleed op 36-jarige leeftijd aan een overdosis. Een gebeurtenis waar tot op de dag van vandaag veel mysterie om hangt. Overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om, wisselvallig met kans op onweer en de temperatuur zakt naar 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig en wisselvallig.
3: Radio Oost-West. Welkom bij Radio Oost-West.
4: Muziek bij de lunch.
5: Je maakte een goede keuze.

0: werken met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels. En we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint. Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag?
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Goedemiddag.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
2: Goedemiddag, het is 2:00.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4.300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
6: Radio Oost-West, meer bericht. Vandaag overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen sluit het weer om, wisselvallig met kans op onweer, temperatuur 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig.
7: Radio Oost-West.
8: Lokaal en muzikaal.
7: Op

0: Heeft u asbest te verwijderen? Opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Hoevenslagerij Van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoevenslagerij Luc Van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoevenslagerijvanhulle.be. Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
2: Radio Oost-West.
1: En zorg dat je gehoord wordt.
3: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.

0: De mooie muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Op 1 juni 1969 wordt Eddy Merckx voor de eerste keer betrapt op doping. Dat was in de roze leiderstrui tijdens de Ronde van Italië, die hij het jaar daarvoor de eerste keer had gewonnen. Een nieuwe controle, een dag later, vertoonde geen sporen meer van doping. Toch werd hij een maand geschorst. Onder politieke druk van de ministers van Mechelen en Harmel werd de straf verminderd tot 1 week. Uiteindelijk werd de schorsing helemaal ingetrokken omdat Merckx zou kunnen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Daar nam hij weer wraak en won hij de Tour voor de eerste keer in 1969. Hij won de Giro uiteindelijk na zijn doping nog 4 keer, 5 keer dus in totaal. In ons land werd de veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht op 1 juni 1975. Dat was alleen in auto's vanaf het bouwjaar 1971 die met gordels waren uitgerust. De gordelplicht achteraan in de auto volgde 16 jaar later op 1 april 1991. In 2021 is Paula Semer overleden, vandaag 5 jaar geleden. Paula Semer was een van de eerste 3 radio- en tv-presentatrices van de openbare omroep. Jarenlang presenteerde ze de programma's Vrouwenspiegel en Penelope. In haar programma's doorbrak ze vaak taboes met de nodige commotie van de kijkers. Zo kwam in 1964 voor het eerst een geboorte op televisie. Voorts ging ze gesprekken over de vrouw en seksualiteit niet uit de weg. Ze haalde ook borstkanker uit de taboesfeer. Paula Semer werd 96, ze koos voor euthanasie. 1 juni is de sterfdag van zanger Joe Harris in 2003. Hij werd gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Uit de autopsie bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand. Drink rode wijn, zilverdropjes en eerst zien en daarna geloven zijn evergreens van hem. Joe Harris werd 59. Vandaag in 2013 overlijdt kleinkunstzanger Miel Kools. Boer Bavo, De Troubadours en De Soldaat waren 3 van zijn bekendste liedjes. In 1983 is prins Karel overleden. Hij was graaf van Vlaanderen en regent, zeg maar vervangkoning na koning Leopold III en voor koning Boudewijn. Hij wordt ook wel de redder van onze monarchie genoemd, omdat Boudewijn nog te jong was om koning te worden nadat zijn vader, Leopold III, aftrad wegens de koningskwestie. In de regeerperiode van 6 jaar met regent prins Karel kregen vrouwen in 1948 het recht om te gaan stemmen bij verkiezingen en de sociale zekerheid werd in ons land gelanceerd. Prins Karel stierf vandaag in 1983. Dat was in hetzelfde jaar als zijn broer koning Leopold III 3 maanden later. In 2008 is de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent overleden aan kanker. Hij ontwierp de doorkijkblouse en een smoking voor vrouwen in een tijd dat dergelijke dingen zeer vernieuwend waren. Hij was enkele jaren leidinggevende bij het modehuis Dior en later ook van zijn eigen modehuis. In 2001 overlijdt in Zuid-Afrika Nkosi Johnson, vandaag 15 jaar geleden. De jongen van 12 was de jongste overleden AIDS-patiënt. Hij werd met AIDS geboren. Nkosi was samen met zijn pleegmoeder het symbool van wat AIDS kan doen met de mens. Voor zijn inzet in de strijd tegen AIDS kreeg Johnson postuum de Internationale Kindervredesprijs. Morgen is het 130 jaar geleden in 1896 dat de uitvinder van de radio, Marconi, het patent ontvangt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Ik luister regionaal.
2: Gewoon gezellig.
1: Radio.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Neem contact met Radio Oost-West op.
3: Voor reclame op maat. Voor jouw bedrijf of evenement.
2: Mail ons op info@radioost.be.

0: starten met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 3:00. Radio Alfred.
2: De Gentse strafuitvoeringsrechtbank heeft geoordeeld dat seriemoordenaar Freddy Orion de gevangenis uit mag met een enkelband. Hij wordt overgeplaatst naar een forensisch zorgcentrum. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. Naar welke instelling hij gaat en onder welk regime hij valt, blijft geheim. Hondenbezitters kunnen dit weekend terecht in Dessel. In de provincie Antwerpen is dat voor het Superhandfest. Opvallend detail, de trouwe viervoeders moeten thuis blijven. Het festival richt zich puur op hondenbaasjes die nood hebben aan wat afleiding en tegelijkertijd willen bijleren over het gedrag van hun dier. De afgelopen maand mei was historisch warm met een gemiddelde temperatuur voor 15,4 graden. Dat is 2 graden boven het normale gemiddelde. Volgens het KMI kende mei nog nooit zo'n lange warme periode en waren de laatste 10 dagen de warmste sinds de start van de metingen. De volledige lente strandt op de tweede plaats van warmste lentes ooit. Radio Het weer vandaag dan, overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om naar wisselvallig met kans op onweer en dalen de temperaturen tot 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig.

0: niet kunnen praten of je handen gebruiken? Met Skill bedien je je huis en computer handenvrij en communiceer je met symbolen zonder alfabet. Meer zelfredzaamheid, langer thuis, meer vrijheid. Ontdek gratis de mogelijkheden op www.skillate.com.
1: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe BR maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding.

0: bij Radio Oost-West.
1: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
0: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
2: Dit is Radio Oost-West.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedemiddag, het is 4 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Mart uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
4: Oostwest, meer bericht. Het weer vandaag dan, overwegend bewolkt met lokaal kans op een bui, 24 graden. Morgen slaat het weer om naar wisselvallig met kans op onweer en dalen de temperaturen tot 20 graden. De dagen daarna verlopen ronduit regenachtig.
5: De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.be. Gewoon gezellig, Radio
6: Oostwest. Please, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
7: This is the story of Ma Baker.

vriend zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt.

eenzaamheid, naar warmte in je bed. Maar meestal is het surrogaat, gespeelde vriendelijkheid. Ze gaan er snel vandoor, bij narigheid.

Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info? 051 318 816 of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be.
1: Regionale informatie
0: en de mooiste muziek.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Op 1 juni 1969 wordt Eddy Merckx voor de eerste keer betrapt op doping. Dat was in de roze leiderstrui tijdens de Ronde van Italië, die hij het jaar daarvoor de eerste keer had gewonnen. Een nieuwe controle, een dag later, vertoonde geen sporen meer van doping. Toch werd hij een maand geschorst. Onder politieke druk van de ministers van Mechelen en Harmel werd de straf verminderd tot 1 week. Uiteindelijk werd de schorsing helemaal ingetrokken omdat Merckx zou kunnen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Daar nam hij weer wraak en won hij de Tour voor de eerste keer in 1969. Hij won de Giro uiteindelijk na zijn doping nog 4 keer, 5 keer dus in totaal. In ons land werd de veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht op 1 juni 1975. Dat was alleen in auto's vanaf het bouwjaar 1971 die met gordels waren uitgerust. De gordelplicht achteraan in de auto volgde 16 jaar later op 1 april 1991. In 2021 is Paula Semer overleden, vandaag 5 jaar geleden. Paula Semer was een van de eerste 3 radio- en tv-presentatrices van de openbare omroep. Jarenlang presenteerde ze de programma's Vrouwenspiegel en Penelope. In haar programma's doorbrak ze vaak taboes met de nodige commotie van de kijkers. Zo kwam in 1964 voor het eerst een geboorte op televisie. Voorts ging ze gesprekken over de vrouw en seksualiteit niet uit de weg. Ze haalde ook borstkanker uit de taboesfeer. Paula Semer werd 96, ze koos voor euthanasie. 1 juni is de sterfdag van zanger Joe Harris in 2003. Hij werd gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Uit de autopsie bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand. Drink rode wijn, zilverdropjes en eerst zien en daarna geloven zijn evergreens van hem. Joe Harris werd 59. Vandaag in 2013 overlijdt kleinkunstzanger Miel Kools. Boer Bavo, De Troubadours en De Soldaat waren 3 van zijn bekendste liedjes. In 1983 is prins Karel overleden. Hij was graaf van Vlaanderen en regent, zeg maar vervangkoning na koning Leopold III en voor koning Boudewijn. Hij wordt ook wel de redder van onze monarchie genoemd, omdat Boudewijn nog te jong was om koning te worden nadat zijn vader Leopold III aftrad wegens de koningskwestie. In de regeerperiode van 6 jaar met regent prins Karel kregen vrouwen in 1948 het recht om te gaan stemmen bij verkiezingen en de sociale zekerheid werd in ons land gelanceerd. Prins Karel stierf vandaag in 1983. Dat was in hetzelfde jaar als zijn broer koning Leopold III 3 maanden later. In 2008 is de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent overleden aan kanker. Hij ontwierp de doorkijkblouse en een smoking voor vrouwen in een tijd dat dergelijke dingen zeer vernieuwend waren. Hij was enkele jaren leidinggevende bij het modehuis Dior en later ook van zijn eigen modehuis. In 2001 overlijdt in Zuid-Afrika Nkosi Johnson, vandaag 15 jaar geleden. De jongen van 12 was de jongste overleden AIDS-patiënt. Hij werd met AIDS geboren. Nkosi was samen met zijn pleegmoeder het symbool van wat AIDS kan doen met de mens. Voor zijn inzet in de strijd tegen AIDS kreeg Johnson postuum de Internationale Kindervredesprijs. Morgen is het 130 jaar geleden in 1896 dat de uitvinder van de radio, Marconi, het patent ontvangt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Dit is Radio Oost-West.

0: Verteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Radio
2: Oost-West.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Goedenavond. Het is 5:00. Radio Oostwest.
2: De Gentse strafuitvoeringsrechtbank heeft beslist dat seriemoordenaar Freddy Orion de gevangenis uit mag met een enkelband. Hij wordt opgenomen in een forensisch zorgcentrum. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden en vroeg al 20 jaar om zijn vrijlating. De bestemming en het exacte regime blijven geheim. Uit onderzoek van de VUB blijkt dat 30% van de werkende studenten een job heeft om de eigen studies te betalen. Volgens onderzoekster Karen van Aarden heeft dit werk een negatieve impact op de studieresultaten, vooral bij studenten uit kwetsbare gezinnen, met een migratieachtergrond of bij oudere studenten. Sinds vorig jaar is het contingent voor studentenarbeid opgetrokken naar 650 uur. In Nederland heeft de politie 3 verdachten gearresteerd voor een inbraakpoging bij een juwelier in Willebroek afgelopen weekend. Destijds sloegen 2 daders op de vlucht, terwijl een 3de dader na een sprong in het kanaal verdronk. De verdachten konden worden gevat nadat hun vluchtauto internationaal werd geseind en er is ook inbrekersmateriaal in het voertuig gevonden. Radio De rest van de dag wisselen stapelwolken en opklaringen elkaar af. Het blijft nagenoeg droog bij warme temperaturen tot 24 graden. Maar morgen slaat het weer om. Er trekken buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer. De temperatuur zakt naar 19 graden. En dat blijft voor de rest van de week zo.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via saleshub.be en word Sales Ambassador.
1: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap, alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu een vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
2: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
3: Radio Oost-West.
2: Meer info of reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
1: Gewoon gezellig.
2: Radio Oost-West.

0: Varkenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hoveslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hoveslagerijvanhulle.be.
1: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
0: Alle info over adverteren op Radio Oost-West
2: via 0468 17 77 20.
0: 0468 17 77 20.
2: Radio Oost-West.
0: We linken de hits aan elkaar.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Goedenavond, het is 6 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oost-West, weerbericht. Vanavond vertoeven stapelwolken in het weerbeeld, waarna vannacht de buikans toeneemt bij minimaal rond 16 graden. Morgen actieve buien met lokaal kans op onweer, 19 graden. Woensdag en de dagen daarna blijft het met 18 graden koel en wisselvallig. Pas richting weekend wordt het droger en ook weer wat zachter.
5: Goedenavond, Radio Oost-West.
6: Dit is Radio Oost-West.

0: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe beer in Oost-Rozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Adverteer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
3: Radio Oost-West.
2: En zorg dat je gehoord wordt.
4: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be. Regionale informatie.
2: En de mooiste muziek.

0: Of u nu op zoek bent naar een dakwerker voor uw nieuwbouw of voor dakrenovatie, Dakwerker Keppens doet het allemaal. Hellende daken, platte daken en dakgoten. Dakwerker Keppens is dé specialist voor uw dak en beschikt over de nodige vakkennis en het materiaal om uw project te realiseren. U kan er ook terecht voor dakramen en het onderhouden en herstellen van daken, zowel privé als voor industrie. Dakwerker Keppens vind je in de Moortelmeers 5 in Pittem. Meer info 051 318 816, of op de website dakwerkenkeppens.be. Dakwerken Keppens, met kennis van daken.
1: Ontdek de kracht van radioreclame en adverteer op Radio Oost-West.
2: Neem vrijblijvend inlichtingen via info@radiooostwest.be
1: of bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.
3: Radio Oost-West. De gezelligste in de regio.

0: avond. Het is 7 uur. Radio Oostwest.
1: Het parket onderzoekt getuigenissen over het rijgedrag van de schoolbuschauffeur die omkwam bij het treinongeval in Buggenhout. Daar vielen in totaal 4 doden. Volgens omwonenden en getuigen reed de man geregeld te snel, negeerde hij slagbomen, hij reageerde ook de voorrangsregels en gebruikte zijn gsm achter het stuur. Het parket bevestigt dat de klachten worden onderzocht. Eerder raakte bekend dat de chauffeur geen strafblad had. Busmaatschappij De Lijn meldde enkel 2 lichte snelheidsovertredingen in een zone 30. De exacte oorzaak van het ongeval blijft onduidelijk en de autopsie op het lichaam van de man leverde ook al niks op. Seriemoordenaar Freddy Orion mag de gevangenis verlaten onder elektronisch toezicht. Hij wordt overgeplaatst naar een forensische zorginstelling. Orion werd in 1980 veroordeeld tot levenslang voor 6 moorden. Zijn advocaat Jurgen Mielen spreekt van een moedige beslissing van de rechter en benadrukt dat zijn cliënt zich altijd aan de voorwaarden heeft gehouden. Naar welke instelling Orion gaat en wanneer de overplaatsing plaatsvindt is niet bekend. In het Oost-Vlaamse Slijningen is een 70-jarige vrouw aangehouden op verdenking van moord of doodslag op haar 48-jarige neef. Het lichaam van het slachtoffer werd afgelopen weekend gevonden in een woning waarvan de vrouw eigenaar is. Het onderzoek naar de exacte omstandigheden en het motief is aan de gang. Iran heeft de vredesbesprekingen met de Verenigde Staten stopgezet via een Iraans persbureau. Aanleiding is de precaire situatie in Libanon, waar Israël de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen, ondanks een geldende wapenstilstand. Iran eist dat Israël en de VS vooral Israël dwingt om de wapens neer te leggen in zowel Libanon als Gaza. Zolang dat niet gebeurt, weigert Iran onderhandelingen te voeren. Jordi Meus heeft de eerste rit in de ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. Hij toonde zich de snelste in een massasprint en mag dus morgen als leider van start. Vanavond nog stapelwolken en vannacht neemt de kans op bui toe bij minimaal rond 16 graden. Morgen regenachtig met kans op onweer en 19 graden. Ook woensdag en de dagen daarna blijft het wisselvallig met regelmatig buien en een temperatuur van 18 graden. Pas in het weekend, volgend weekend dus, wordt het droger en zachter.
0: Radio Oost-West.
2: De avond van Oost-West.

0: SalesHub zoekt geen gewone verkopers. Wij zoeken mensen met drive, met goesting om te groeien. Wil jij bouwen aan je toekomst in sales? Bij SalesHub krijg je de kans om verantwoordelijkheid te nemen en door te stoten tot salescoach. Wil jij meegroeien en bouwen aan je eigen team? Solliciteer dan vandaag via salesup.be en word Sales Ambassador.
1: Wordt het in huis ook ondraaglijk warm? Met Suncomfort geniet je snel van koelte en comfort. Met slimme zonwering en oplossingen op maat. Vraag nu gratis je offerte aan en kom langs in de toonzaal. Ook op zaterdag in Aalst en regio Assen. Surf naar www.suncomfort.be.
2: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be.
3: Voor haar, voor de kids of voor mij. De nieuwe Beer maakt iedereen blij. Ontdek de mooiste kleding, nachtkleding en lingerie. Wel 100 merken onder één dak. Van trendy, casual tot chic of een maatje meer. De nieuwe Beer in Oosterozenbeke. Ook open op zondagvoormiddag. Kijk op denieuwebeer.be of volg ons op Facebook. De nieuwe Beer. Beren sterk in jouw kledingmerk.
4: Neem contact met Radio Oost-West op.
5: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
4: Mail ons op info@radiooostwest.be.
5: Altijd weer de mooiste muziek.

0: muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Op 1 juni 1969 wordt Eddy Merckx voor de eerste keer betrapt op doping. Dat was in de roze leiderstrui tijdens de Ronde van Italië, die hij het jaar daarvoor de eerste keer had gewonnen. Een nieuwe controle, een dag later, vertoonde geen sporen meer van doping. Toch werd hij een maand geschorst. Onder politieke druk van de ministers van Mechelen en Harmel werd de straf verminderd tot 1 week. Uiteindelijk werd de schorsing helemaal ingetrokken omdat Merckx zou kunnen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Daar nam hij weer wraak en won hij de Tour voor de eerste keer in 1969. Hij won de Giro uiteindelijk na zijn doping nog 4 keer, 5 keer dus in totaal. In ons land werd de veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht op 1 juni 1975. Dat was alleen in auto's vanaf het bouwjaar 1971 die met gordels waren uitgerust. De gordelplicht achteraan in de auto volgde 16 jaar later op 1 april 1991. In 2021 is Paula Semer overleden, vandaag 5 jaar geleden. Paula Semer was een van de eerste 3 radio- en tv-presentatrices van de openbare omroep. Jarenlang presenteerde ze de programma's Vrouwenspiegel en Penelope. In haar programma's doorbrak ze vaak taboes met de nodige commotie van de kijkers. Zo kwam in 1964 voor het eerst een geboorte op televisie. Voorts ging ze gesprekken over de vrouw en seksualiteit niet uit de weg. Ze haalde ook borstkanker uit de taboesfeer. Paula Semer werd 96, ze koos voor euthanasie. 1 juni is de sterfdag van zanger Joe Harris in 2003. Hij werd gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Uit de autopsie bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand. Drink rode wijn, zilverdropjes en eerst zien en daarna geloven zijn evergreens van hem. Joe Harris werd 59. Vandaag in 2013 overlijdt kleinkunstzanger Mil Kools. Boer Bavo, De Troubadours en De Soldaat waren 3 van zijn bekendste liedjes. In 1983 is prins Karel overleden. Hij was graaf van Vlaanderen en regent, zeg maar vervangkoning na koning Leopold III en voor koning Boudewijn. Hij wordt ook wel de redder van onze monarchie genoemd, omdat Boudewijn nog te jong was om koning te worden nadat zijn vader, Leopold III, aftrad wegens de koningskwestie. In de regeerperiode van 6 jaar met regent prins Karel kregen vrouwen in 1948 het recht om te gaan stemmen bij verkiezingen en de sociale zekerheid werd in ons land gelanceerd. Prins Karel stierf vandaag in 1983. Dat was in hetzelfde jaar als zijn broer koning Leopold III 3 maanden later. In 2008 is de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent overleden aan kanker. Hij ontwierp de doorkijkblouse en een smoking voor vrouwen in een tijd dat dergelijke dingen zeer vernieuwend waren. Hij was enkele jaren leidinggevende bij het modehuis Dior en later ook van zijn eigen modehuis. In 2001 overlijdt in Zuid-Afrika Nkosi Johnson, vandaag 15 jaar geleden. De jongen van 12 was de jongste overleden AIDS-patiënt. Hij werd met AIDS geboren. Nkosi was samen met zijn pleegmoeder het symbool van wat AIDS kan doen met de mens. Voor zijn inzet in de strijd tegen AIDS kreeg Johnson postuum de Internationale Kindervredesprijs. Morgen is het 130 jaar geleden in 1896 dat de uitvinder van de radio, Marconi, het patent ontvangt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: Adverteer nu op Radio Oost-West en zorg dat jouw zaak gehoord wordt.
1: Mail nu info@radioostwest.be. Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: gestart met darts of al jaren aan het gooien? Bij ProDarts hebben we een groot assortiment dartpijlen en accessoires. Voor iedereen het juiste materiaal. Bestel voor 12 uur en je bestelling wordt vandaag nog verzonden. Waar wacht je nog op? Ontdek jouw nieuwe dartspullen op pro-darts.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 8 uur.
3: Radio Oost-West. Nieuws.
4: Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hopplerdienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
5: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
3: Radio Oost-West, meer bericht.
6: Vanavond nog stapelwolken, vannacht kans op buien, 16 graden. Morgen trekken actieve buien over het land die lokaal gepaard kunnen gaan met onweer, 19 graden. Ook woensdag en de dagen daarna 18 graden, koel en wisselvallig. Pas richting weekend wordt het weer droger en iets zachter.
7: De avond van Oost-West.

0: Havenslagerij van Hulle biedt jou een ruim assortiment vers en natuurlijk kwaliteitsvlees van varkens en kalkoenen. Alles tegen zeer scherpe prijzen en op eigen hoeve gekweekt. De bereidingen zijn huisgemaakt. De winkel is open elke vrijdag van 9 tot 18 uur voor kleinere hoeveelheden. Bestellingen kunnen tot woensdag om ze dan tijdens de openingsuren op te halen. Het vlees wordt volgens uw wens versneden en verpakt. Hovenslagerij Luc van Hulle, Hondstraat 59 in Tielt. Info en online bestellen kan op www.hovenslagerijvanhulle.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar de perfecte tegel? Kom dan naar AZ Tegels in Oost-Rozebeke. Meer dan 1000 vierkante meter boordevol inspiratie vloer, wand, terrastegels of kleiklinkers. En nog veel meer. Rechtstreekse import uit Italië en Spanje aan messcherpe prijzen is onze troef. AZ Tegels is ook gespecialiseerd in het plaatsen van tegels op tegels en we verzagen tegels op maat in eigen bedrijf. Engelmünster Steenweg 128 in Oost-Rozebeke of maak een afspraak in Engelmünster. AZ Tegels, waar jouw tegelproject begint.
0: Zorg dat jouw zaak gehoord wordt bij Radio Oost-West.
3: Via 0468 17 77 20.
0: Herhaling is immers de kracht van radioreclame. Mail nu info@radiooostwest.be.
3: 0468 17 77 20.

0: van Aalter tot Waregem. De avond van Oost-West met Chris.
1: Radio Oost-West, kom on gezellig.
2: This generation rules the nation with fresh eyes.

0: Leer nu tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radioostwest.be.
0: Dit is Radio Oost-West.
1: Gewoon gezellig. Radio Oost-West.
3: Well, life on the farm is kind of laid back. Ain't much an old country bollock me can.

0: Heeft u asbest te verwijderen, opruimwerk, stripwerk of andere kleine klusjes? Eurosan biedt een gecertificeerde totaaloplossing. Veilig, snel en vakkundig. Van afspraak tot afwerking. Eén partner voor elke klus. Kies voor zekerheid. Kies voor Eurosan. Kijk op eurosan.be.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Goedenavond. Het is 9 uur.
3: De provincie Oost-Vlaanderen wist van klachten over de verongelukte buschauffeur in Buggenhout. Volgens meldingen reed de man geregeld te snel en gebruikte hij zijn gsm achter het stuur. Dat wordt ook bevestigd door gedeputeerde Kurt Moens. De busmaatschappij heeft nog niet gereageerd op deze info. Bij het drama op de gesloten overweg kwamen 4 mensen om, onder wie 2 kinderen en de chauffeur zelf. De nabestaanden van de slachtoffers van seriemoordenaar Freddy Orion reageren teleurgesteld op zijn nakende vrijlating. De rechtbank besliste dat hij na 47 jaar de gevangenis mag verlaten met een enkelband om zo naar een forensische zorginstelling te stappen. Johan Steyaert, die zijn broer verloor door de daden van Orion, spreekt van een zware klap. Orion kreeg in 1980 levenslang voor 6 moorden. Wanneer de overplaatsing exact plaatsvindt, is nog onbekend. Transportfirma Ziegler heeft voor de Brusselse ondernemingsrechtbank het faillissement aangevraagd en gekregen, schrijft de Franstalige krant Lego. En de vakbonden bevestigen het nieuws. Transportgroep Van Moer neemt de luchtvrachtafdeling over. In totaal zouden zo 100 à 150 van de ruim 500 werknemers hun jobs kunnen behouden. Radio Vanavond stapelwolken, vannacht kans op buien bij minima rond 16 graden. Morgen verloopt de dag wisselvallig met actieve buienzones die lokaal gepaard gaan met onweer. Maximum temperaturen nog 19 graden. Aan het eind van de week wordt het nog frisser.
1: De avond van Oost-West.

0: Drukkerij van Parijs verzorgt drukwerk voor bedrijven, verenigingen en familiale aangelegenheden. Wij printen en drukken jouw eigen ontwerpen en digitale bestanden. Studenten, onze specialiteit is het printen, inbinden en afwerken van thesissen. Drukkerij van Parijs staat garant voor een snelle en verzorgde afwerking tegen een zacht prijsje. We zijn ook uitgever van de Wingense Krant, het weekblad voor elke Wingenaar en Zwevenzelenaar. Drukkerij van Parijs BVBA, Hoogweg 44 in Wingenen. Info op www.vanparijs.be of 051 65 65 20.
1: Wil je dat jouw zaak gehoord wordt in de regio? Organiseer je binnenkort een evenement of opendeurdag.
2: Radio Oost-West.
1: Meer info over reclame? Bel 0468 17 77 20. 0468 17 77 20.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

hazen, vier het kolen en frietenketels met een boat vitesse. Het tandem zonder zoten en stoelen met twee poten en oorlog

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Neem contact met Radio Oost-West
2: voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
1: Mail ons op info@radioostwest.be.

0: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Goedenavond, het is 10 uur. Radio Oost-West.
2: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
3: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina.
4: Radio Oostwest, meer bericht. Vanavond nog wat bewolking, maar wel droog. Vannacht geleidelijk kans op buien bij een minima rond 16 graden. Morgen buien, mogelijk met onweer en temperaturen rond 19 graden dan.
0: Welkom bij Radio Oost-West. De avond van Oost-West met Chris.

0: contact met Radio Oost-West op.
1: Voor reclame op maat, voor jouw bedrijf of evenement.
0: Mail ons op info@radioostwest.be. Radio
2: Oost-West. Veel mooie muziek.

muziek even onderbreken voor de dagelijkse korte reis in de tijd. Op 1 juni 1969 wordt Eddy Merckx voor de eerste keer betrapt op doping. Dat was in de roze leiderstrui tijdens de Ronde van Italië, die hij het jaar daarvoor de eerste keer had gewonnen. Een nieuwe controle, een dag later, vertoonde geen sporen meer van doping. Toch werd hij een maand geschorst. Onder politieke druk van de ministers van Mechelen en Harmel werd de straf verminderd tot 1 week. Uiteindelijk werd de schorsing helemaal ingetrokken omdat Merckx zou kunnen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk. Daar nam hij weer wraak en won hij de Tour voor de eerste keer in 1969. Hij won de Giro uiteindelijk na zijn doping nog 4 keer, 5 keer dus in totaal. In ons land werd de veiligheidsgordel vooraan in de auto verplicht op 1 juni 1975. Dat was alleen in auto's vanaf het

0: bouwjaar 1971, die met gordels waren uitgerust. De gordelplicht achteraan in de auto volgde 16 jaar later op 1 april 1991. In 2021 is Paula Semer overleden, vandaag 5 jaar geleden. Paula Semer was een van de eerste 3 radio- en tv-presentatrices van de openbare omroep. Jarenlang presenteerde ze de programma's Vrouwenspiegel en Penelope. In haar programma's doorbrak ze vaak taboes met de nodige commotie van de kijkers. Zo kwam in 1964 voor het eerst een geboorte op televisie. Voorts ging ze gesprekken over de vrouw en seksualiteit niet uit de weg. Ze haalde ook borstkanker uit de taboesfeer. Paula Semer werd 96, ze koos voor euthanasie. 1 juni is de sterfdag van zanger Joe Harris in 2003. Hij werd gevonden in het kanaal Brugge-Oostende. Uit de autopsie bleek dat hij overleden was aan een hartstilstand. Drink rode wijn, zilverdropjes en eerst zien en daarna geloven zijn evergreens van hem. Joe Harris werd 59. Vandaag in 2013 overlijdt kleinkunstzanger Miel Kools. Boer Bavo, De Troubadours en De Soldaat waren 3 van zijn bekendste liedjes. In 1983 is prins Karel overleden. Hij was graaf van Vlaanderen en regent, zeg maar vervangkoning na koning Leopold III en voor koning Boudewijn. Hij wordt ook wel de redder van onze monarchie genoemd, omdat Boudewijn nog te jong was om koning te worden nadat zijn vader, Leopold III, aftrad wegens de koningskwestie. In de regeerperiode van 6 jaar met regent prins Karel kregen vrouwen in 1948 het recht om te gaan stemmen bij verkiezingen en de sociale zekerheid werd in ons land gelanceerd. Prins Karel stierf vandaag in 1983. Dat was in hetzelfde jaar als zijn broer koning Leopold III 3 maanden later. In 2008 is de Franse modeontwerper Yves Saint Laurent overleden aan kanker. Hij ontwierp de doorkijkblouse en een smoking voor vrouwen in een tijd dat dergelijke dingen zeer vernieuwend waren. Hij was enkele jaren leidinggevende bij het modehuis Dior en later ook van zijn eigen modehuis. In 2001 overlijdt in Zuid-Afrika Nkosi Johnson, vandaag 15 jaar geleden. De jongen van 12 was de jongste overleden AIDS-patiënt. Hij werd met AIDS geboren. Nkosi was samen met zijn pleegmoeder het symbool van wat AIDS kan doen met de mens. Voor zijn inzet in de strijd tegen AIDS kreeg Johnson postuum de Internationale Kindervredesprijs. Morgen is het 130 jaar geleden in 1896 dat de uitvinder van de radio, Marconi, het patent ontvangt voor de uitvinding van de draadloze telegrafie. Meer hierover morgen in een nieuwe teletijdmachine.
1: Radio Oost-West. De avond van Oost-West.

0: Tegen betaalbare prijzen op Radio Oost-West.
1: Radio Oost-West.
0: En zorg dat je gehoord wordt.
2: Alle info over adverteren via info@radiooostwest.be.
0: Gezellig thuiskomen. De avond van Oost-West met Chris.

0: Autobedrijf, het Ros-Beijaard, ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief rijgedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, zijn doorbraak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. En dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daaropvolgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
1: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Goeienacht. Het is 12 uur. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
4: Radio Oost-West.
5: De nacht van Oost-West.

De grootste variatie aan muziek ontdek je bij Radio Oost-West. No milk today. Gewoon gezellig, met muziek van de jaren 60 tot de grootste hits van nu. Beluister ons via 106.5 of 107.3 FM of digitaal via radiooostwest.nl.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Goeienacht. Het is 1 uur. Radio Oldwest.
1: Autobedrijf het Roos Beiaard ligt zwaar onder vuur op social media. Het bedrijf bleek vooraf al op de hoogte te zijn van diverse klachten over de schoolbuschauffeur die vorige week omkwam bij het fatale treinongeval. Volgens getuigenissen vertoonde de man vaker agressief vrij gedrag, negeerde hij voorrangsregels en reed hij te snel. Een aantal mensen gaat volledig los op social media. Er zijn strenge voorwaarden gekoppeld aan de nakende vrijlating van Freddy Orion, die na 47 jaar cel met een enkel band naar een zorginstelling mag verhuizen. Nu ja, mensen spreken wel over vrijlaten, maar eigenlijk blijft Orion wel opgesloten. De man die in 1980 levenslang kreeg voor 6 moorden, krijgt wel een perimeterverbod voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen en er geldt een absoluut contactverbod met slachtoffers of nabestaanden. En hij mag op geen enkele manier met de media communiceren. In de Noord-Nederlandse gemeente Heer Hugo Waard heeft een steekincident plaatsgevonden in een bedrijfspand. De politie heeft bevestigd dat er 3 gewonden zijn. Agenten hebben het gebouw gisteravond omsingeld en hielden het onder schot, omdat het onduidelijk was of de daders zich nog binnen bevonden of niet. Dat is ook nu niet helemaal duidelijk. Over de toestand van slachtoffers en het motief is ook weinig bekend. Na overleg tussen de Amerikaanse president Trump en de Israëlische premier Netanyahu is beslist dat Israël geen grondtroepen naar Libanon stuurt. In ruil staakt de pro-Iraanse militie Hezbollah alle aanvallen op Israël. Met dit akkoord reageert Trump meteen en direct op de eerdere beslissing van Iran om de vredesgesprekken op te schorten, zolang de Israëlische aanvallen voortduren. Sport. Rode Duivel Courtois investeert in Racing Genk, de club waar hij zijn jeugdopleiding genoot, zijn doorbrak als profvoetballer. Courtois, die eerder al investeerde in kleinere Franse en Spaanse voetbalclubs, wil met dit project op termijn 60 miljoen euro aan nieuw kapitaal injecteren. Trainer Sébastien Pocognoli is na amper 8 maanden ontslagen bij AS Monaco. Het bestuur neemt hiermee maatregelen nadat de club zich niet wist te kwalificeren voor de Champions League. Monaco stroomt volgend seizoen in via de voorrondes van de Conference League, wat door de clubleiding als onvoldoende wordt beschouwd. Radio en dan de weersverwachting. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daaropvolgende dagen onbestendig met regelmatig buien. En temperaturen rond 18 graden.
0: Radio Oost-West.
2: De nacht van Oost-West.

0: Het is 2:00. Radio Oost-West.
1: Nieuws. Dit is het regio nieuws op Radio Oost-West. In het Wingense gemeentehuis werden de prijzen van de actie Maand van de Markt uitgereikt. Tijdens de actieperiode in april werden op de drie Wingense markten samen maar liefst meer dan 4.300 wedstrijdkaartjes ingediend. Het Meerse landschap in de Neerhoek in Dentergem wordt hersteld. Begin deze maand start het Agentschap voor Natuur en Bos met natuurherstelwerken die de biodiversiteit moeten versterken en het gebied beter moeten wapenen tegen wateroverlast. Tijdens de werken worden verschillende ingrepen uitgevoerd om het gebied opnieuw natuurlijker in te richten. Langs de Meulebeke-Steenweg in Dentergem gebeurde afgelopen vrijdag een spectaculair ongeval. Een auto raakte er van de weg en belandde in de gracht. De automobilist uit Meulebeke, die uit de richting van Dentergem kwam, viel naar eigen zeggen in slaap. Daardoor week hij met zijn voertuig van de weg af. Het voertuig belandde in de gracht en botste tegen een stevige afvoerbuis. De bestuurder raakte niet zwaar gewond, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis. Zultenaren die hulp nodig hebben of informatie willen uitwisselen, kunnen dat vanaf nu via het digitale buurtplatform Hoppler. Voor elke deelgemeente bestaat een aparte Hoppler-dienst en iedereen kan zich gratis registreren. Hoppler is een reclamevrij digitaal buurtplatform waarop inwoners hun buren leren kennen, hulp kunnen vragen of aanbieden, activiteiten ontdekken en informatie uitwisselen. En tot zover dit regio nieuws.
2: Meer regionale informatie via onze website radioostwest.be of via onze Facebookpagina. Radio
3: Oost-West, meer bericht. Vandaag verloopt wisselvallig met buien. Lokaal kans op onweer. De temperaturen zitten rond 19 graden. Ook woensdag en daarop volgende dagen onbestendig met regelmatig buien en temperaturen rond 18 graden.
4: De nacht van Oost-West.